is me net. De pandemie ligt op een tisch. Hoe zat zijn laatste vinger is? Er is de rijn die wel niet trustet. Is daar een blauwe nacht wie hut? Ik knap 2, 3 zitten van story is iets schoons aan me gehad. De ganz besloss hat's noch eens vast gehauen, er hat's in een verlaat. 223 Seiten, minus 32 sind im Knieten.